De drieën hier waren het nooit juist bij een reen nie. Die mis sleep laag onrustig oor die rand.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

0: Song of Hope van Tumaini.
1: Landbou mikrofoon op Hartklop FM, die program vir die landbouer oor landbou in Namibië. Saterdagoggende om 6:00 kan jy saam op hoogte kom van wat in die landbousektor in ons land aangaan. Onthou ook van die heruitsending maandagoggende om 4:45, so saam met jou koppie boeretroos. Onthou, landbou mikrofoon op Hartklop FM, 6:00 saterdagoggende.
2: You know what happens on the bench? Nothing. So, get your money off the bench and into the game with a Nedbank Gold Bundled Account. Take up an overdraft, sign up for digital banking, or switch your debit orders and stand a chance to win monthly prizes and a dream getaway worth 50,000 Namibian dollars. It's time to get money fit. See money differently. Nedbank, we're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
0: Ja, nou is het al op pad na 27 minute voor 8 en ons gaan nou eers een bykie kyk na skole sportnies. Herman Rust is gereed om met ons te gesels. Herman, asseblief.
3: Hartelijke goeiemorgen aan allemaal in die atelier weer eens en dan ook aan ons luisteraars dwars oor ons land. Ja, sommer lekker mondvol vanochtend. En

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

0: Week gesels ons oor?
1: Ons gesels volgende week oor koriander. Een van my gunsteling krye, ek weet nie, jy is so lief daarvoor nie, maar dit is een van my gunsteling krye, koriander.
2: Hartklop FM, leef in Afrikaans.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: Vastgebind om je winters te dien zoen en met iemand oud te word en die vlinders en die liefde dan samen op te tel. Josie, Josie, Josie, Josie, moet je dromen laat net reden. Josie, Josie, Josie, Josie, place as you is, a man's full man's. Who can I tell what it is om lief te wees, met my heart so

nommer 20 op die Hardklop FM Top 20, Ben Rodriguez met Back to You. Die snit in die 19e plek is Marno van der Merwe met Soet Wees, maar ons luister eerder na snit nommer 18. Hier is Pieter Koen met Vergeet om te onthou.

Dit was Dirk van der Westhuizen met sy snit Amper nummer 17 op die Hardklop FM Top 20. Nummer 16 is Robbie Wessels met Lambert's Baai, maar ons luister eerder na snit nummer 15, die klanke van Franco met Kaal Sigarette.

Ons vertrou u het voluit gedans met die kunstenaar wat vanmiddag die eer het of gehad het om die program te open. Dis Wannie Jansen met Cream Cheese and Crackers in die Dakota Wals. Leef voluit. Poog om ten volle te leven. Laat leef. Slegs na goeie in lewe te streef. Dinge wat ons reeds in lewe behaal het, soms onoorwonne, soms gefaal het. Slegs aan jou gegin een kort kans om op lirieke van die lewe te dans. Wortel diep, ver in hartkamer te delf, daarop nie te ontdek jouself. Vermy onnodige roem op rykdom en geld, bewonder eerder sy unieke skepping in veld, vloei van liefde en vergifnis ster deur are, speel lieflike melodieë op hartse snare. Kyk vorentoe en hef hemelwaarts jou kop, vergeet en vergewe is soos bitter en soet, soet versuiwe gesonde ritme van hartklop, bitter vergiftig, dood suurstofryke bloed. Jacques Duplessis, Dr. Jacques Duplessis, verbonde aan die Universiteit van Wisconsin, het hierdie gedig geskryf. Vervolgens gee ons geleentheid aan Tony met Melade vir my, Roos, en daarna Suidemaak Vrede huis toe.

0: Ja, en dis die klanke daar van Namastaf met Anderkant die Rooi Duin. Ons program Lekker Lang Arm is versorg en aangebied deur Sharifa Swarts.
1: Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

wakker en juk jou siel en voete na boere muziek? Kom keier dan saterdag aand om 6:00 saam met my Andries Mouton in ons program Balke toe. Hier gaan ons hierdie hinkering en gejuk stil met walse. Polkas.

Banjus. Treklavier. In concertina. Onthou saterdag aande om 6. Boermusiek uit die boonste rakke in ons program Balketoe. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.

0: is die Heuwels fantasties op Hardloop FM met Modus Operandi.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hardloop FM.
0: Ja, is musiek uit die 70s van The Arrows met Touch Too Much. Bly ingeskakel vir daai netbal onderhoud net hierna.
2: To the bottom of my toes, shaking all over like nobody knows. With your head on my shoulder.

0: spanne of spelers het tot dusver hierdie seisoen vir julle uitgestaan?
1: Sjoe, ek dink, daar is een hele klomp spelers wat rarig uitstaan, maar soos Jolien sê, dit is lekker om te sien die spelers

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Was op in plek, awesome in my neck. Dit het my bygeblek, al is het als voorbij. Ek kry nie geslaap nie, ek rond nie rond. Ruk my recht.

met een vals ook zomeravond vals en vierde het gespeel Donovan de Buis. Goedenavond, hartelijk welkom bij ons programma van Toene Omkerel, voeten juk lekker boerenmuziek zo op een zaterdagavond. Andries met onze groet.

Die klanke van die Ooskaap Boerorkes met hierdie keer Dave Hughes op die trekklavier as solis en die ander orkeslede is op ritmegitaar en banjo Philip de Tooy, Kobus Gous op melodiekitaar, Henny de Bruin op basgitaar, Johan Vermeulen op die tromme. En so deur die loop van ons volgende paar weke nog se kuier vanaf hierdie serie van die Ooskaap Boerorkes is dit Callie van Vieren op konsertina, Pietron op konsertina, Rolf Oelofs op cortina, concertina, ja, iwers het voort ook hier so een seggenskap in hierdie program, nie. Concertina, Gideon de Tooy op saxofoon en Arnold Olby op concertina, wat ook so dier die loop van een paar weke speelkans gaan kry as solis. Maar nou was het Dave Hughes met Lente in Switserland op die trekklavier. Voor het Tom Senekal, oestijd op die plaas. Maar, daar is ons nog baie boeremusiek wat voorleef voordat ons eerst moet groet, so, kom ons gaan aan, en die Baardskeders Bosorkes, Kafiekie om die hoek, nou klink het amper soos David Kramer liekie, nee, Kafiekie om die hoek, dit wat die Baardskeders Bos vir ons speel, en dan is het alweer die gitaarklanke van Donovan de Buys, Verkyker se Tees.

Hoe lekker, nee? Die Ooska Boerorkees met Kali van Vuren, wat voorgevat het as solis met die Dik Anna se Tees, en voor dit ewe lekker Marius Lou met die Jap Trap Vastrap. Die Behartskeerdersbos se laaste speelkans in vanaand se program is Frikkie se Baai. En dan, een van my gunstelinge as het kom by boeremusiek, Tiny May met Groot Lawaai. Ja, my buurman kla ook, as Andries boeremusiek luister, dan is sy radio glad nie sag nie.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: Sal jy
1: Sandra gaan thuis, goeienavond.
2: Goeienavond, jylle sir, hoe gaan het dan?
1: Kan nie klaar nie, hoe gaan het vanavond, toe vriend?
2: Ja, wat om maar die blinkkant en die boogkant.
1: Daar is hy, dis hoe dit moet wees.
2: Ah, een koelerige, koelerige aantje hier, Sandrag aand hier, op die plaas. Daar ben ik klein op. Maar ja, sal ek klaar nie daar, want koel te wees en warm te ook wees.
1: Absoluut.
2: Ja, so boodskapiekie of twee. Eerste boodskap is een woorde gaan daar aan Frico van Wijk in Windhoek en Derek Januari daar op Hardap. Manne, dis weer Saterdag aan, dis keiertijd. Ek kom loer nou maar gauw in die jylle en kom kyk of jylle al right is. Ons is al right, ons sit hier langs die vier hier op die plaas. Ek en Ion en Derek. Net ons drie hier, bietjie hard gewerk vandag hier, maar ons is hier. Jylle moet maar die aand geniet, daar voor die radio, en dan moet jylle maar hierdie week wat kom, hou maar vast, uit maar vast en druk maar deur. Dan wil ek net verder gaan, die kinders daar in Swakop, Melanie, Mario, Kynor, Siva, die Alries, de Vos, my sien daar in Walvis, Ronaldo, kleindochter Chloe, my vrou, en die ander kinders daar in Dreewoord. Julle moet ook allemaal toch een mooi en een geseende aand hê daar voor die radio. Ook my male daar op die plaas. Ek weet nie wie allemaal nog luister en wie hoor my stemme, maar allemaal wat my hoor. En ek moet maar vanavond met julle maar een mooi en een geseende aand, Saterdag aand hê. En dan bid ek aan die Here vir julle sal deerdra tot weer volgende week Saterdag aand. Want ons weer keer voor die radio. Jylister, hierdie boodskap kom van Nol, dis ek steen. En jy moet toch ook een mooi aand hê daar. En as jy nou terugryp, o ja, jy blijf maar zo'n zwak op.
1: Ja.
2: Ja, amper sê ek, as jy nou Walvis toe ry.
1: Ja.
2: Ja, ry maar no. Mooi, jy stoem.
1: Baie dankie, Nol, dis een mooi aand vir julle ook.
2: Daar sê.
1: Dan sê, goed gaan.
2: Goed gaan.
1: Tot ziens. Bye. 0644175111 0644175111 of dan nou 62223, jy is meer as welkom daar vir my boodskap te stuur op die nommer, en so gesels ons vanavond saam op ons Saterdag aand thuisprogramme, dis tot en met voor 9 vanavond, en dit al die pad hiervan af swak op moente, lekker swak op moente vanavond, en ek hoop het gaan net so goed daar by julle, waar jy keier, of dit nou om die braaivleis virus in die bed, in die sitkamer, maak die saak waar nie, ek hoop jy gaan een lekker aand saam met ons geniet, net hier op ons Saterdag aand thuisprogram. Net weer eens, die nommer is 0644175111 0644175111 of 62223. Dit is die nommer wat jy kan gebruik om vanavond met ons te keier.

0: Sandra, gaan thuis, goeienaand.
1: Goeienaand, jy alles hoe gaan het?
0: Kan nie klaar nie, hoe gaan het vanavond?
1: Ach, baie goed, ons weer is ook nog bietjie beter as alle ander daar. Nie te erg koud, he. Maar ja, Alistair, vanavond wil ek het baie graag speciale boodskap aan my, my ma en my sister en die dochter en oom Jackie Bampton. Met die ingang van Auntie Lea Bampton, wat vandag ook begrawe is. Hulle is die alle sterkte, dis seer, dis moeilik. Mag die realiteit dra. En dan, ek kluis hem ons by radio. So ek het ook iets verstaan van om August, om Agus. So alle sterkte ook aan die August familie. En dan Alistair, ek het een sister, ek het nie een sister nie. Jalen, Marijke, Heiman, mag julle gesien aantrek, ek is baie lief vir julle. My man Even Juste en my prachtige dochter Natalie en Emily. En dan my hele Juste schoolfamilie is baie. So, ek kan hulle nie name noem. Mag julle gesien aantrek. En dan alles is een baie groot verzoek, een prachtige verzoek. Nieuwe Song of Hope, alsjeblief.
0: 100%, ek maak vir jou so.
1: En die boodskap kom van Lynette Jooste.
0: Baie, baie dankie vir die boodskap en een mooie aand vir jou en jou gesin.
1: Baie dankie, alles is een dat my, ek kan nooit vergeet, iemand vergeet. Mm-hmm. Ingrid, geniet het waar jy is, want daar is een geheimpie. Daar is twee mense wat ek baie lief is op NBC. Ek sal die naam noem enige noem, die sal ek jy noem. So mag jy lekker sê de aand het.
0: Baie, baie dankie. Mooie aand vir jou ook. Gesels weer.
1: Dankie, alles. Mooie aand.
0: Tot ziens.
1: Bye, bye.

0: aand vir julle. En 0644175111 en 0644175111 of dan 62223. Daar kan jy dan ook vir my 'n boodskap stuur. Dan kyk ons gou na die volgende boodskappe wat deurgekom het. Die Naand stuur tog vir my seun Lincoln 'n mooi boodskap. Hy moet sy Saterdag aandjie geniet en onthou, mamma is baie trots op jou. Hou jou lamp aan die brand en vir Clarissa Vries en haar kinders, Jocelyn, Prinses Maroui en my queen, hulle moet die Saterdag aandjie geniet en dit kom dan van Caroline uit Keetmanshoop. Goeienaand, ek wil net 'n geseënde aand aan my familie op Karasburg toe wens. Ek onder die komberse en dit kom dan van Evelien uit Oranjemond. Evelien, baie dankie vir die boodskap en geniet dit daar onder die komberse. Saterdag gaan tuis, goeienaand.
1: Goeienaand, julle se hoe gaan dit daar so?
0: Kan nie klaar nie, hoe gaan dit vanaand?
1: Ag nee, pragtig, ek het tog net 'n boodskapie stuur. Daar in Stokkemoen. Voor mijn pietkind, Adeline, en haar man, Faisal, haar schoonma, en haar kinderkie. Hulle moet toch een prachtige aand hebben. En dan voor mijn twee zusters daar in Chocopmoen. Kirti, haar man Dani, en mijn andere zuster, Annelie. Hulle moet ook een prachtige aand. Dan ga ik nog weer hier naar Bobabes toe. Die zuster daar zo. Billy en haar man, Anne. Jullie moeten fantastisch aan. En dan mijn één zuster wat uitgegaan is en voor haar kinderen gaan keren en Keetmanshoop. Ach nee wat, jullie moeten fantastisch aan. En haar kinderen, Chauwen, Romilde, Latoya. Draai jullie maar op je hand. Zodat ze jullie een beetje gaan gekeerd. En dan wil ik net voor mijn broer daar in Riverside Terry. En niet toe aan mijn brother. En ik heb nog bij lief voor jullie aan. En mijn zwaar, Hannes daar in Kobabes, wil ik niet zeggen. Zwaar Hannes, ons bid voor jou. Jij moet goed verstaan jou. En ik weet, je hart zo weer vinnig, wat vlees jou in terug. Draaf je. En jij staat net 100% gezond. Ja? Ja, dat is je moet ook een prachtige aan daarvoor is. En dat komt van Pedro Ben, de broer, die van die plaats Kansas, die ben je rietig. Baie dankie.
0: Baie dankie voor die boodskap. Mooi aan vir julle ook en dankie vir die inskakel.
1: Baie dankie, mooi aan.
0: Goed gaan, bye. Tot ziens. Ja, so kan jy vanavond ook met ons gesels. Ons vat ons volgende boodskap, of eers een luisteraar. Saterdag aan thuis, goeienaand.
2: Goeienaand, Felix, kan ek toch een boodskapje instuur, asjeblief?
0: Ja, jy kan hier vanavond met Alistair, en ja, met alle graagte.
2: Sorry. Ja, oké, Alistair. Ek wil toch net vir my seun Tommy, Albie Plase, Tommy, het is jammer, maar ek het nie jou oproep gehoor nie, en kon ek jou nie terugbel nie. Maar my kind, geniet het daar waar ek julle werk, ek glo en vertrouw, dat het niet te goed is nie. As ek hulle al in die kombuise is, ook goed. Rest maar mooi. En sê ook goed vir die ander twee daar by jou. Ons is maar net hier so. Ons het vandag een groot begrafenis gehad. In Elias se begrafenis. Maar ons is alweer rustig en terug by ons beste. En geniet die aandjie van Saterdag aan. En dit kom van die Christina van Gebawers.
0: Baie dankie vir die boodskap. En hoe voel Gebawers vanavond?
2: Hy is 'n bietjie koel.
0: Een bietjie koel.
2: Hy is een bietjie koel, ja.
0: Geniet die koelte. Prachtige
2: dankie.
0: Aand. Goed gaan.
2: Okay.
0: Tot ziens.
2: Bye.
0: 0644175111. Die volgende boodskap is vanavond. Ek wil toch net vir my man Hans Jaarste vanavond sê by Baba kinders. Hou so aan my eie. Al gaan dit opdrand en al gaan dit afdrand. Die Here is getrou. My man geniet jou aand en baie dankie. Dat ek vandag jou stem kon hoor of gehoor het, ek is nog baie lief vir jou, lees vir Spreuke 9 en ek dink baie aan jou en dit kom dan van jou vrou Lubaba, is

0: omdat je loopt weer en je vrije verlangens. Maar nu wat niet. Vooruit, daar wil ik ook in naar Grenoble teruggekomen. Daar met mensen. Om het horen. En dan met haar denken naar kies. Nana meid, dancer. Dat alles geeft een ander iets op, maar ja, moet niet waar niet. Anma. Dus maar zijn kiezen wat je ziet. Vooruit, daar wil ik weer teruggekomen. Die naar onverwacht is. Of hoeveel, Paulje, Olle, Douker, Piet, Owen. Yo, ouwe, ik zeg, jullie zijn daar met een lekker schapkoop, maar ga niet die handje daar, maar. Always. Hoe is die handje weg, mijn broer, maar. Nu zomer die handje vast aan, maar ga niet die handje daar, maar. Zo. Boodschap, ik kom daar van Hendria, van die van de plaats. Groen door. Dank je.
1: Henry, bye bye, dankie vir jou boodskap en mooi aand vir julle.
0: Dankie dan, dieselfde vir jou.
1: Baie dankie. Ja, gesels met ons en dis op Hartop FM met ons Saterdag aand tuisprogram. En dis nog vir die volgende paar minute, so 20 minute. Saterdag aand tuis, goeienaand.
2: Goeienaand. Ek wil graag vir my vriendinne wat in my keer uit Suid-Afrika Kaapstad vir Gertie en Josie. Ek hoop julle geniet julle sesteekie by my en dat ons sommer mooi saterdag aan verder he. En dan ook vir Louie en Annetje daarvan nog aan je. Baie, baie dankie dat julle by my kom keer. Ek waardeer julle baie. En aan al my familie en vriende wat luister, ek hoop julle het baie goeie saterdag aan. En dit kom
1: met liefde van Annie. Baie, baie dankie vir die boodskap en mooi aand vir julle daar toe gewens.
2: Baie dankie.
1: Goed gaan, gesels weer.
2: Oké, okay, bye-bye.
1: 0644175111 0644175111. Ons vat ons volgende boodskap. Benaand, ek wil toch net 'n boodskap stuur vir my meisie wat nou daar lê in die hospitaal. My skat, ek hoop jy raak gou gesond en ek dink baie aan jou en kyk op jou help kom van bo. Gebed maak alles reg, is geseend en gesond. Dit kom van jou man Baster van Mispapos. Dan die volgende boodskap is speeltig Spuzanse Jumpers en dit kom dan van Rowan Christians daar van Omomas. Ek sal kyk wat ek daar kan vir jou doen. Dan die volgende boodskap is naand, ek wil toch vir my ma Claudia Matroos geseende aand toewens. Dankie dat mama nog daar is. Vir ons mag die Here mama seën. Ons is baie lief vir mama en dit kom dan van Lydia, Maggie, Johnny, Ricardo, Antonio Matroos van Gruno. Daar, mooi aand, baie, baie dankie, mooi aand vir julle ook. Saterdag aan thuis, goeienaand.
3: Hallo, Sean, hoe gaan dit nou?
1: Kan nie klaar nie om David, hoe gaan dit vanavond?
3: Ja, man, kan nie klaar nie, lekker weer. Ek ben buiten, maar die mense wat saam met jou gesjaar zijn. Dat is wat ek wil sê. Wil ek voor Andy wie, om herald, waar hy ook van in die werk is weer. Maar hulle speciaal 39 jaar wil gedoen is. Alles wat mooi is vir hulle twee. Mag dan nog vele jare wees. En die pop omwereld. En die pop niemand wat inbel wordt genooi nie. En dan net hulle wat vandaan ingebel het wordt genooi. Dus met gewoon kaartjes. Prachtige dag aan die wie in omwereld. En spuit vir julle, want is vir julle lief. Van my en my vrou het dat. Lekker amber oorspier hier in Walvisbaai. Maar ons wacht moest nou maar wanneer jullie die eerstig iets kan zien, maar my voorstel sal dus niemand wat inbel doe dan niks. Ik kan niet inzien, ek het jou geluister, my omaat, laat het goed van jullie. Jullie het aanzoek gedoen, jullie moet nog zo'n beetje wacht. Dit doet my daar, want daar is nou aanzoek voor een nieuwe coach voor die Liverpoolers. Zo, elke oor nou een aanzoek doen, moet nou zeggen, laat maar draai. Maar inzien jij een dommel, laat het goed kan, ons stem nog altijd aan jullie en ons wat voor jullie. En allemaal wat mijn luister in Spanje, al die groot, dan is, laat het vanavond goed kan. Mijn vrienden, mijn familie, die in Walvisbaai, ons kut net voor elkaar. En ons morgen dat jullie ons zien,

0: Het is juist morgen leeftijd. Wat wil hij voor ons morgen zijn? Wat wil hij niet voor, niet wat hij wil voor buurman zijn, maar wat hij graag wil, ik en jij, wat daar is, wie daar is morgen, wat de bediening, dat ons onze oort zo mooi opmaken, naar die gister is. Alles dan is hij, je kan nog niet ver in je, je niet kan stappen, maar als je stap lekker reis toe en geniet het. En dan mooi aan. En jy vir jou prachtige program.
1: Baie, baie dankie, David. Mooi aan daar vir julle ook op Walvis.
0: Kan jy ook aan soek doen?
1: En vir wat is dit?
0: vir die bekende post daar bij de Rappel. Mooi vir alles en goed gaan.
1: Goed gaan, David.
0: Ja, mooi.
1: Tot ziens. 064-417-511 Saterdag aan thuis gaan aand.
2: Ja, nou, kom met jy nou so vinnig antwoord. Jy weet nou so wat goed, lang en as jy weer warm word, en jy dan vir my so laat spreek. Hallo oom David, ek hoop oom David het ook een lekker dagje gehad, as oom David is. Oom Tommy, ek is jammer, ek weet nie vir wat er span is, kree jylle nie. Maar ek het gister vir Andries gesê, kom ons begin skree vir mekaar so spanne, of nie teen mekaar speel nie, en daarom het die bulle gewen en opgenade die stormers ook. En ek is jammer van allemaal wat nie vir Man United skree nie, my Alice, die mense is reg as hulle vir jou sê, jy moet veilig huis toe rij, het sê op een scooter, het sê op een weet die hoe nie, want die oom ons as een live stream sien van nie, weet die, ek dacht al het gesê, die rallies is buiten die dorp. En op Tony Rasten, want ek maar, ek weet nie, maar het gaan so, as ek kies, jy moet veilig rij. En vir allemaal wat luister, elke ene dag, baie dankie vir julle allemaal, en een heerlijke aand in Taliban, of enige ene wat op route rij, gee vir ons weer dit, ons het bitte lang klaas gehad. En alles as jy kan, as jy krijg, daar lekkie van hoeter op nieuwe scooters al op plekke weer. Baie dankie, en jy waar jy is, ons gaan selfs volgende week weer. Lekke aand, en om daarna om jou gezondheid medicijne te drink.
1: Ja, ek maak so. Ek maak so. Baie dankie, goed gaan. Tot ziens. 0644175111 of 62223. Die volgende boodskap lei as volg aan Elwin de Pree. Wil ek sê veel gelukke met u verjaarsdag vandag. Mag die Heere vir u nog vele jare spaar met volle vreugde en vrede. Quentin Broes wat die boodskap stuur. Saterdag aan thuis, goeienavond.
3: Goeienavond, hoe gaan dit?
1: Kan nie klaan, hoe gaan dit vanavond?
3: Jelleste.
1: Ja?
3: Dit gaan goed, Jelleste.
1: Ek is blij.
3: Ja, dit lang klas jou stem komer.
1: Ja, diezelfde.
3: Ja, nee, ons bel ons maar eens zo geduld in.
1: Net in die oven.
3: Ja, nee.
1: Ja.
3: Dat is maar spil. Ach, een paar boodschappies, Jelleste. Meneer die hemelse vader bedankt, want dat is alleen in de voorrecht. Om saam met my maat te kan bies. Ons is hier in Arren of Elster. Gister was het kookwarm, vandag was hier om so bykie koelerig, want het gewaai. Maar ons is saam, ons gaan nie die aand. So, ek wil net vir my dochter Maurice, bedank ek help my daar, met haar oma, Albertus en Adrien, waardeer julle. My sisters en broers, Lokkie, dank dat jy hier was. Leid jy stilig terug. Valerie, leid jylle is terug. Leid jylle was hier so. Dankie vir dit wat jylle gedoen het. Ons waardeer dit. Die rest van my familie. En die tele vir jylle menig. Ons sal terug aan thuis geniet. Mag die heren vir jylle vierig zijn. Mag die heren vir jylle vind met jy liefde. En mag hy sien dat elk een van ons net sal besef dat ons is maar net een meeste stuk in die hand van die Heere. Uniek. Ook die met sy eie karakter. Kom ons waardeer mekaar. Ons liever mekaar en reik uit na mekaar. En is het tyd hierdie wat ons mekaar baie nodig het. So reik uit na mekaar. En dan sê

0: Nichts gesehen. Von der Weststation. Kutschiers. Das ist mein Steg. Und das friere dankbar. Und die Heer hat ons niet geweest dat hij zijn beheer van elk van onze leven. Het is jammer voor dit wat gebeurd het. Ons kan niks met die Heer gedoen het. Ik zeg, ons is dankbaar dat die Frans niet weer eens wees dat ons staan niet op ons eigen. Ons is deel van hem en hij is een beheer van ons leven. Gewabiete. Ik hoop jullie die bekers die Mielse, elke van jullie, de randfamilie, die Maasdorps, die GK Vrouwendienst, mis jullie bij je, ten Eva en hem dan, ten Poppelei en die Baba. Ik hoop jullie is warm en knoesig. Af jullie op, wees gezond. Mis jullie bij je. Aranasters, ons groot mens hier zo, de madamas, de matokkos, en die deed hij daar zo. Toe, boe, en hij blij met paie ver in die noorde. En die deed hij, paie liefde jou mee pa, zijn laatste broer. Ik hoop om iets gezond, om Frederik Zwart. Dan kan ik vanavond mijn stem hoor. Ja, alles heb ik een paar verjaardag en huwelijk verdenkend. Die 20ste verjaar na 26ste verjaar van het eestrijden. 26e was ik Frits en Evelyn zijn huwelijks herdenken. 24e was ik hulle zijn dochter te verjaard. 28e was ik Pula Estreze na in Oshakati. Meneer Meintjes verjaard op die 30ste. Lotto in die 31ste. Dan was het ook Nonna en Chris zijn huwelijks herdenken. En dan mijn meneer Januari verjaard ook die 31ste. Of hulle allemaal zijn mag God zijn hand altijd oor julle uitgestrekt. Nee, meneer Januari. Ik hoop iets gezond. En ja, ons vertrouw die Heere dat hij voor u nog een jaar zal bijvoegen. En dat hij voor u die gezondheid en die kracht zal geven om net aan zijn hand te kunnen vasthouden. Hier baba als ik geboren is, daar gebeurt zo baie dingen. Dan wil ik voor hem ook eens de familie met zijn. Baie, baie sterkte. Baie sterkte. En Antie, ik kon het die woorden. Maar ik vertrouw die Heere, ik heb u die vrede gegeven. Vertrouw die Heere ook voor iets vast in je hand op je hand. Kijk, ik zie je in. Dit is mijn Heere. Hij wijst sterkte op jullie. Elk een van ons weet niet. Die dood maakt zo zeer. Maar het is ook niet een manier van God om te zeggen: ik wil jullie nader naar mij toe trekken. Allemaal wat geliefd is aan die dood afgestaan, het niet eenzaam voelen. Weet God is bij jullie. Is rondom jullie en hij hou jullie vast. Voor jullie niet altijd hier, waar je bij dank. Ik kan niet op het dankje zijn, want de bemoediging van de muziek is altijd daarom voor ons te verstaan. Die radiobrigade, oh, ik wil even een aantal namen noemen, want ik weet dat ik elke keer nog heb hier. Maar ik wil je nalaten van Tommy en om David te zijn, Joey. Goedenavond, en Spanny, Sophie Scobie, en Michelle. Een mooi aan voor elke keer van jullie. Mag die Heere elke keer wat vanavond voel is alleen. Maar besef dat, die is nooit alleen. Die is mijn meesterstuk. Ik heb jou gevormd. En ik is jou, die is mijne. Baie dankie, Alistair. Het is goed om weer jou stem te hoor. Een mooi aan. Het komt met liefde hier van oogjes. Uit Aranos. Uit een lekker koel Aranos. Het is net een windje, maar baie lekker koel.
1: Baie, baie dankie, oogjes. Een prachtige aand vir jou ook daar. En ons gesels weer.
0: Dankie, alles vir ons doen so.
1: Goed gaan. Tot ziens.
0: Dankie,
1: bye. 0644175111, nog laaste paar minute vir jou om te skakel. Die volgende boodskap saterdag aan thuis, wil toch een boodskap stuur aan my oom op in Hartap, wil net vir hom sê, oompie, ons is lief vir oompie, die boodskap kom van sy twee sisters hier uit Aroab uit. Wil toch net een lekker zaterdag aan te aan oom Alex Hartenburg en sy vrou toewens, alle heil en seën, daar in Ses, en dit kom dan van Apollos in Karasburg. Saterdag aan thuis, goeienavond.
2: Goeienavond, Alistair, hoe gaan het daar?
1: Kan nie klaar nie, hoe gaan dit vanavond?
2: Oké, okay, nee, dit gaan goed met my, Alistair, ek bel hier vanaf Rievoort. Ek het net nou SMS gestuur, maar jy het seker nog nie ontvang nie.
1: Ja.
2: Ek vraag 'n boodskap.

0: net graag 'n inwoner van Rehoboth. Ek wil net graag vir die gemeenskap in Rehoboth sê, mense, kom ons wees mekaar. Kom ons praat vir mekaar. Kom ons hou mekaar in ons gebede en aan die jeug van Rehoboth wil ek baie graag sê, jong mense, jy word kort om nog te speel. Asseblief, laat ons hierdie onnodige dinge van ons los en laat ons hoor wat die groot mense vir ons sê en laat ons doen wat reg is en nie wat verkeerd is nie. Dit is maar 'n ligte vermaning. Groter persoon in Rehoboth wat al hierdie padjie gestap het en weet wat is reg en wat is verkeerd. Dit is maar al wat ek wil sê, Evester. Goeienaand vir jou en al die luisteraars en die inwoners van Rehoboth spesiaal. Dit is baie lief vir jou, dit kon van Kobus.
1: Baie dankie Kobus, prachtige hand vir julle daar.
0: Dankie self vir jou.
1: Dankie, tot ziens. Die volgende boodskap begin aan hand Alistair aan my vrou Renee en my kinders Persia en Jayden by die huis in Windhoek. Geniet julle se nag. Ons dink besonders aan julle. Jayden moet goed herstel van die rugbybesering. Lief vir julle groete aan ouma Sanna, de Klerks van Stadens op Aroop, om Bokkie moet goed herstel van sy operasie, geniet die kampioenenliga, hoop jou span Arsenal wen. Ons geniet die braai en hardloop FM op die plaas Lidfontein. Ons geniet altyd hardloop vanaf Purdy, Roan en Johanna of Jonah van Staden. Baie dankie dat julle luister en 'n prachtige aand vir julle daar om die vier. Sandra gaan thuis, goeienaand.
2: Goeienaand, julle se, hoe gaan dit?
1: Kan nie klaar nie, hoe gaan dit vanaand?
2: Ah, alright. Ek het gedink jy nie kan is op die lig, maar nog hoor ek, jy's alleen.
1: Ja, nee, ek is alleen.
2: Ja, as jy van die tweelinge Attica.
1: Dis
2: nie wat ek jou gesê het.
1: Ja.
2: Ek wil toch net vir aan die grootma daarin op die plaas, Karoam, sê, grootma, ek hoop jy het een mooie nacht. En al my familie hier wat my stem hoor, hier in Keetmans, is Attica wat praat, hulle moet ook allemaal een mooie nacht het. En vir Sieltjan, my sister met haar man en haar kinders en allemaal, ons is toch happy vandag. En dit is so koud hier, alles er is dan lekker warm. Is dit hier van 12 uur af, die koue bykie, kan maar storen, maar as die ochend het op, dan skyn die son jalder.
1: Ek is bly vir dit, jylle moet dan, as het koud raak, die kombersies maar nader trek.
2: Nee, heer, ons sal, ja, alles er ons sal, maar jy en Ingrid, en ek het gedink, jylle. Jylle, die is toch lekker, maatjes op die radio. Maar jy moet ook een mooie nacht het en veilig huis, toe gaan die alles er.
1: Baie dankie, prachtig aand vir jylle ook daar.
2: Dankie, Marie Alistair, en vir jou ook, hoor,
1: dankie, tot ziens. Sandra gaan thuis, wil net aan my geliefde ma Elsie Julies een lekker nacht sê, kom van Ronnie vanuit Keetmans, RJ vat my plaas toe, ons sal kyk wat ons daar kan doen, daar is nie baie tyd meer nie. Sandra gaan thuis, goeienaand.
3: Goeienaand,
1: hoe gaan dit?
3: As vooruit, ek wil ons net een boodskap in het hier is. En my ma, sê nie na koop vir my ouma, na tokkas, ombasi, ouni, senjaan, en my ouma hier in Karasper, om Siete, Hendrik, Henrike, en hier in Karasper, hulle moet nou morgen terugry, so ek wil vir hulle sê, hulle moet veilig terugry, en my Henrike, en daarin, Swakop, Shemaine, en Angeltala, en Eider, hulle moet ook gesien daarentje heet, Maar hartelijk is jullie bij Mandoep. Staan doen goed wat vandaag gereden. Ik was net van mij aan die gevraagd of Leveilig daaruit gekomen is. En voor Antwetje, Zijda, Pijs, Kiesen en Miles en Surprise. En dan moet ook een gezien gaan. Je hebt een wieso daar op de plaats, Roger en om Richard. En daarom zag ik mij aan die aan Stiella, om Rodney en... En daarin Ludred, Nani Kulai, hoop dat sy so nou iets op die vuurtjie, of op die stoof wat sy kan, van, net vir die eindjie kan eet.
1: Ja, is dit jou boodskap?
3: Ja, en ek wil gevra, ek hoe mag jy nie dan, tydlind, jy is die moeire werk.
1: Ek dink nie so nie, daar is ongelukkig nie meer tyd nie, maar by die volgende geleentheid.
3: Ok.
1: 100%. Baie dankie, mooie aand vir jou.
3: Is jy alle veilig, Rui?
1: Dankie.
3: Die boodskap kom van Shaywin.
1: Shaywin, baie dankie vir die boodskap, mooie aand vir jou.
3: Is jy alle.
1: Goed gaan. En dit dan ons telefoonoproepe vir vanavond op ons Saterdag aan tydsprogram. Die volgende boodskap lees ek, goeienaand, ek wil toch net een boodskap stuur vir my familie daar op Karasburg en dan vir my auntie op die plaas, mag hulle toch een lekker nacht het. Ek dink nog aan hulle en dit kom dan van Brian Kutse af. Dan naand wil toch net vir my groot vriend Brian Matthys een boodskap stuur daar op Witrand. Mag hy lekker aand hee, dit kom dan van Brian Kutse af. Dan ook nog Saterdag aand Thys, goeienaand, ek wil een boodskap stuur aan die platfamilie op Keetmanshoop. Moet hulle aand geniet en dit is van Robin Plat wat die boodskap gestuur het, ook een liedjie aangevraat, maar ja, ongelukkig sal ons dit nou nie kan doen nie. Maar baie dankie vir die saamkeer vanavond hier op Hardloop FM en ek los jou eers tot ons weer morgen gaan gesels op ons nuuse en dan een rustige Saterdag aan thuis, wat ek vir jou verder dan toewens in die geselskap van Hardloop FM. Van my kant af alles te baron, tot ziens. Thank you.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warm gloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.